0: En voor dan wanneer ik elke zijn kun je komen voor bakjes.
1: Wait, let me tip her.
0: I'm going to clear my last, you get attachment.
1: Wait, 10 tip.